Rinche be moten tot vemere ver besnoni vo nete vnot viot ben sois o vnot o ben sotir Iisus pe Christos je aferens ke bazine gona fer voisen eron afare eron afshopten eron aftia so eron aftitoten